As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

ser een drang die een bos vergeet. Ik ook verdwaal, trap ik in mijn leed. Papegaai bond echo, kirang, kirang mij. Totdat ik bedroeg, weer die kogel krijg. En echo, echo is geen antwoord.

0: Luister FM verkeer.
1: Goeiemôre Lisa. Hoop dit gaan goed op hierdie reënerige oggend. Kaapweg en Cotswoldstraat by Cotswold, daai verkeerslig is by te werking. As julle maar net ons luisteraars kan dat weet. Baie dankie.
2: Baie dankie Maria Kreer vir daai boodskap. Onthou julle is ons oë op die paaie en indien daar enige verkeersnuus is, stuur dit

0: Dus je triple owl voor vandaag. Het was Jakkels Vibes met mijn liefie Glitch. Cascade ze Every Time We Touch. En Wenzel ze Wil Jij Blij. Die sensatie en remix daarvan. Het brengt ons dier na net zo na 20 voor 8. En tijd natuurlijk amper voor jullie verjaarsdagboodskappe. Stuur het gerust voor mij dier. Die nummer is 082-333-367. Verder net lekker muziek. Soos net jou lekker luisterstasie kan. Wil kun je jezelf op die paaie vind. Indien jy enige verkeersnuus het, kan jy dit ook vir ons deurstuur op ons WhatsApp-lijn. Jy is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

0: Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 7 kilogram potato pocket, a 3 kilogram onion bag, and a 3 kilogram carrot bag for just 149 Rand and get a 2 kilogram sweet potato bag absolutely free. And save big on beef 4-quarter packs at only 99.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Luister FM.

Kurt Darren sê vir ons, bos is my kos. Net voor het sê Nick Stevens met is altyd lengte natuurlijk in die Boland en Brendan Piper met jou type boer. Tijd so 22 minute voor 3 amper tyd om te groet om trendboodskappe ontvang vandag van mense. Met die mooiste plekke, hier is een boodskap van Sandy wat my sê die 3 mooiste plekke of dorpe ooit is McGregor, Greyton en Stanford en sê my foto's ook gestuur. Het lyk heerlik en het lyk definitief na 'n plek wat die persoon sal aftree. Baie, baie dankie Sandy vir die mooie foto's, ek waardeer dit opreg. Hier is een boodskap wat vir my sê, ek sal verseker, sonder geen twyfel, by Baardskeder Bos, by my familie is daai kant, daar sal ek natuurlijk by Gansbaai, daar sal ek gaan aftree by Bianca sê. So dit klink na 'n goeie plan, baie, baie dankie vir jou boodskap. Dan is hier nog een boodskap wat sê, Jeffreys Baai, definitief, iemand het hier vir my gesê, Etienne, ek dink ek het van plan verander om op George af te tree. Poofvader, dink ek is een beter optie, dan kan Lisa by my kom koffie drink. Daar sê, Rina, dankie vir jou boodskap, en hy sê, beslis die Weskus. Dwarskerbos, Baie Kreef, Langoustien en Mossels, net die beste. Uit Somerstrand uitkom het van Renaya. Baie, baie dankie Renaya vir jou boodskap, word hier oprecht. En baie dankie vir allemaal sy boodskap, ek kon nog nie by allemaal uitkom, hier is hopeloos te veel, maar ek waardeer jylle terugvoering op reg, hier is een hele paar mooi plekke waar mense wil aftree, en ek waardeer jylle boodskappe op reg. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive, en hy gaan vir jylle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag, so bly aan geskakel hier op Luister FM, ek groet net hierna.

0: Luister FM.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Luister FM, weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vermoere. Woensdag 13 Mei, Aliwal Noord 814, Bishu 1019. Kraddock 816, Dispatch 1216, 10% reën. Oos-London 1520, Fort Beaufort 717, Graaf-Reinet 916, Gramstad 1017 met 10% reën. Jeffreys Bay 1317, 30% reën. Mthatha 821, Port Alfred 1418, 30% reën. Port Elizabeth 1417, ook 30%. Port St. John's 1425, Queenstown 718 en Uitenhage 12.17, 10% reën. Dis jou weer dinge vanmôre, Woensdag, 13 Mei.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Klaas Hiebrecht van Stade, het by die spoor weer.

gestopt. Goederen afgeleid en vaart water hun gesluk. 5 uur had hier de hanekraai, die opgestaan uit zijn kooi. Vanaf 5-4 plaat ega koelstoel, kopie boerentroes in die kiel gegooid. Met zijn kostblik en koffiefles, achterop zijn fietsenbagage rijdt Lazi s'ochtends weer toe.

prestatie was net één vertrek. Een stoeltafel en een kaart. Patrick Sveijen in die voertuin. En een landrap in die achter de jaart. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groot spoorweg horloge. Maar die men niet in hier behaam. 40 jaar oud, hij wijst er toch. En die stil van die groot karoo. Met die zombies is voor gezelschap. In die blauwe lucht wolkloos boe. S'nachts hoor hij soms een jak als tjak. Of een nagel op die stup. Maar in zijn dromen is hij niet wijzers.

jaar zijn gouden goede dienst. Daag zijn laatste werkdag op. Ze is gewoonlijk pakken zijn kostblik, zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra, ook werk toe en gepak. Hij zit in zijn Beretta, diep in zijn achterzak. 12 uur daar de laatste dag, haal hij die 9 mil uit die laai. Leg hij die Beretta op, trek hij sneller in dat vaai. Verschijnen scooter klap, die horloge is in zijn moer. Stukken wijzers val oeral,

aangeslaande aardse hof. Wat het jou beziel wordt ingevraagd. En dit op jouw laatste dag. En op jouw laatste skof. Wat die eerle Dario Luisi heeft bij leven weg een tekst waar. Die Landros punke traan. Zie uw klaasje naar die hof voor Luisi staan. En die hof daar op de haar. Is die vonnis gereed en klaar. 40 minuten strongstraf. Opgeschort voor 40 jaar.

0: luisteren bij Nauwgehalte, stijl en topdienst. Welkom bij PE, zijn nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom luur in bij 5D Willowroad Shopping Center Fairview en zien zelf hoe kom ons die beste verfadvies in die stad biedt. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
1: Erika Meiberg op Luister FM, jouw lekker luisterstasie.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: As die son die nacht tot ziens in en een nieuwe dag voor jou bring, mag glimlach uit jou spoel en die ochendouse strootroom, mag vreugde verzadig opvul die slaggaten waarin jij struikel, mag je jubel tot bij jou doel en mag je nooit ooit weer.

tijdsnobels draaien. Praat door dit wat was. Partijker waai die wind ons tegen die lijndraad vast. Somtijds maak ons fouten, ander keer nie. Partijker uit die blote, vraag ons wie is wie.

Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Elke keer as ek jou sien,

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Bandy kranse was zij mieren, in de hemel was zij dak. En zijn vrienden was die donder en die regen. En wanneer hij klappen berg afrol en door een boompjes knak, was hij de berg die storm alles hier. En die bliksem smeerde die hemel en die windse wolven huil, door die bergse stroef

0: Luister FM.
1: Ai, die wit boskraai, hier vandaan na Mosselbaai. Oompie wil na Tannie Vrei, Tannie trek haar neus op sy.